quadrilé. DG Aziaba Ekwe AZ Metal. Mon dag bene a wete Richard, le Suisse bani bani la, va kouwe fami a kwa ta kike. A wete kike a no koum ya kwa ta mi a di, a wete Richard, a no gwebi wakwa sona fami a kwa.